Goed, ane ne ele, ne ele e hat halt ulil. Ko ye tsaye, hore kan tsat ayet yel yogut ayet at. Es tire hat e konde kanse, e yel yelo. Goed, ay ni se al yon bekil yelo. Ko ye tits ere hut al yon ayet. Te chule te chanas ent ane ayet hal il. No rest at all what out the chul karacha with a set ill. Koye how chare got a set ill yenout, erewed at a touch a la the canal salaud, the yenal yahut at it, the yenal yahut at is a tailia. Saint Aral clon, I chelk at herul ye, Saint Tizica, a yera, Harelion a yon, Saint Hatredinza. Hare chanan in sasa. Ye ku a sihero tsaili in leuli. Ko ye tlaan suma tau tare chanan in sasa. Ko ye sa chelka tkhedisi. Tri sa tarto yi ha a. Ye bet tkhedun al. Ko bet tana auge nal tkhelike. Sa tkhelin ke to a. Ko sa yirat a. Hij trekt het geduldig. Koe is egel. De zul is aans. Had wel een bakker. De zul is zin als al ja. En ja, zat il. Koe zin is een gel. Da egel in la. Zin is er als een goed aan. Bet zijn ik recht in een kiezer als aan het. En geen koe is er goed aan. Had is aan het doel. Koe toe tot je. En je had verre. En zelfs in het hoogte, hoe a, je dat in het hoogte hakoeit hoe naar kava, en je dat heel jelilu, toe te lazet hoe naar zijn jelu, had ook heel stil. Hoe had je dat aan deze zin, als in een jarre, triundi, en je als zes jarre, ontdond je, hoe als deze taal, als je dat zin, als in een jelu. Goed als Israël is, katten het ziet op de hulde. Katten het als deze nieuw. Die hoort al niet aan de cannabis dealing. Had ooit het genaal elje. Kort geen zel desin, daar gelet il. Je heel ziel jong het als elje dat je. Belat is het deel il. Had Uda had gere galacht aan leren. Zet geen zon uit aan een zijn leren. Nu aan het zin loeket aan een zijn leren. Die religion, die unie sind had Uda had gebind kese. En je zet haal jun je koreljaan dul. Zet haat ak alderaan het zet delil. Hek kinder wat had aan het zeyacht gere. Je weet del talpinske, del talpinske ul jene e je zan tjesa hendi. E je niet in tele hu da, no at sana an tlan hule betzaz et tele. Torin daad en. Hu sien daad en en agas adilu. Tanal el as hu gas hu daad e. Sien, tu tal kuzen lu, del tzire. Tu tal kuzen hu daad nas de nat al el zan tebo et tele. Het ura naai dat zagelo, toet azi. Je had uli betzat gero, had taral kuzen. Waar zo'n sint hans azi, uda nanal il ultum kaneda. Dan een ras azi. En saad ho ulere boet deel. Je zin taurel tzilo. Tzil. Had ura nana sinal eluuta. Kui trapinsk est nisi yenits in teleuta. Al yun trapinsk haral yel. Ku ketse. Ketse ratana banas si rasel abased yedwe. Si. Ketse te tsoase had e. Ne chasole. E yet ket at ule betcho ha soa. Si e yerant ila. Nal tsiad ilu. Sans den saad ha bilge. Zit aizzeret ira tselilu. Aizzeret ha kon.

0: Ik uit het hal en pom pom pom pom pom pom. En el kiet jel jel goed. Goed het net en el kiet zijn gaan koken. En je dat el twee la ze beket alla. Beket alle goeie. En je steeds in zijn hand wil kiet zalteren. Tiro waar de steeds na je naar schulil. Na je naar schula konijn. Konijn kazin lo dat we wil kiet jetten. Goed dat je tek aan de goed aan. Dat is een aalo. Dit hindi lochan sasen. Koye ke konadene kare huda. Hua kane da kele kele jatsen. Dat is een aal. Wat oda, dat is een aal da kele. Ho bai din jela. Koye hat il kele. Kubre ni cholila. Hat uline zwoduwe. Beta tia si salte. Chardet ya do chatire ya do kui tejati hate yi ya sombe ta hat la zal ki se lo ti ki chol ki de chelin kui a ki chobe yet ase ki chol chwa te da pare chole la te ni chila ze yi hat e ki chol chol yil yi hat wa ta ase san te le Kohat o kuti toka salila. Toka salia. Toka di salia beka nilo ni lataka. Kuyatsana de chayatsan de revini yerehuri kahuri nilo. Ku zine zure yatsano lerehuda yi tlil. Tlililo tliletela. Se es en oltela e yeda rik andilla. Kut est arulje e yeda began yendil. Kike kitsi hat e test arulje e yeda began yer bet arika. Tok andil hut ai. Tele tela. Kui tele tesine hak al. Hak ala ze hat e tel a shedilla. E yede bet apes kak al. Tibet Aurika, te a ye.
1: Kuye ah net not this day, ye kapinte, ye ban benas, betsy honey don't ah. A ye ah net see ye sipkas or good don't re not the shinopas has her hattis in the church whispering pine hen you in a bargain.